Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: van Kerktyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

Ja, Charlotte het dadelijk laat weet, haar liedjie vir September is natuurlik dis heerlike lente.

0: Ja, prachtige ene daar van die Kanye Worries. Jannie sê vir my, dit is nie eens meer plezier om te pyn nie, want mens word in Engels gebel oor skuld wat jy in Afrikaans gemaak het. Ja.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@haangrootradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
0: Ja, splinter nieuwe eniekie van Joanita, Roan, Josh en Franja, Boots en All.

Nou, nie weet enekie van Karnien Husselman, amal wil nie het liefde hee, daar sonder is ek niks.

Goeiemorgen aan ons luisteraars. Dit is lente, die son skyn, daar is nie wind wat waai nie. Dit is een lekker somerige dag hier in die Weskus. Al is het nog so'n bietjie koel. Ons het een klompie mense op ons kom gesels vandag. Ek dink nie minder as 3 nie. Hulle is nou besig om Antonia se eerste onderhoud vir die In en Om St. Helena Baai blad op te neem. Dan gaan hy met ons kom gesels. En dan gesels ons met Annemarie en ek dink met Anton Bester, die fotograaf. So, ons sien uit daarvoor, dit gaan een lekker kuiersessie wees.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skollie. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skollie sal jou bederf. Met

de Datsun. Gevrienden elke Ford Escort. Gezegel in een pak is een favorite sport. Zij zoeken een beetje vroom vroom petrol trap.

0: Owen Susak, Lanka begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijnen ontskeel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check gou hierdie nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

erg, maar yes, ik nog wel slaap. Ik zie je gaan gauw koffie maak. Ik hou van hoe die dag begin. Ik lach als jij jou toon als verf en je groente tuin in die achterherf. Al wat ik wil hee, je moet

het soms fout, maar daar is moeder vol hartje van haar mensen. Daar is niemand daar buiten, wat hoor als ik praat niet. Maar wie is mijn God, als ik uitroep verraad? Mijn kleren is vol scheren, waardeer mijn hart bloed. Maar zonder die scheren, zal mijn lichaam niet groeien.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Sirius, ons grond is verbond met die vader. So vat nou my hand, ek genoeg opgevreed, en hoor nou my kreet.

Wat stukken was, mag jij weer, ja. Mijn leven wil ik met jou deel. Die woordpraat van die goed en kwaad, waar het stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man, en David was voor niemand bang. Met jou loop ek die kronkelpad, naar die melk in je stad. Zet mijn

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor je leven rank. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert zal altijd bij mij groeien.

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema dit zachtjes aan jouw vaart. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

Ongelooflike mooi hartsmusiek daar, Leonard Cohen met Suzanne. Nou ja, dit bring die tyd ons tot so amper, knoop my tong nou ook amper kwart voor 8 alreeds, kyk waar stap die tyd alreeds, nee. En ek het besluit, voortaan gaan ons elke dinsdag aand, gaan ons een mini-konsert hê. Hy gaan nooit noodwendig op dieselfde tyd wees nie, wanneer ek voel dis nou tyd vir hom, dan gooi ek vir jou die mini-konsert hier tussenin. Iwers, en ek het besluit, nou is die tyd vir die mini-konsert, en vanavond se kunstenaar, ek het besluit, ons begin Suid-Afrikaans, en vanavond gaan ons luister na die muziek van Steve Hofmeyer. Nou wat ons gaan doen, ons gaan so 3 liedjies in een rij speel, die een na die ander, van Steve se muziek dan vanavond, hy is ons gaskunstenaar, en ons gaan wegspring met Dancing the Night Away, net daarna gaan ons luister na Die Wasgoed song van Steve Hofmeyer, en dan sluit ons die mini-konsert af met Love's Delight. 3 in 'n rij, Steve Hofmeyer, ons gaskunstenaar vanaand. Geniet dit saam met my.

faire hvor de blomstrer. Og ni hang van tafelberg, as i sonsak, spil sig de mooiste melodien. Vind zijn grootste vreugde, hartseer en verlangen. Verstaan je hart zijn diepste smart.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internet radio met style.